bigri, bijou no bigri, bijou no bigri, ayam de si. Papa bonjuma, papa bonjuma, papa bonjuma, me croise ma houdi. Papa bonjuma, papa bonjuma.